Kiss mijn hen. Kiss en zo, pipapo. Ik zees aan in een blik. Doe ook dat, laat me koud. Seks, ik ken den trick.